0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio1.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 4:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
0: SNB.
12: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

Our lips are sealed. What are the Go-Go's? Our goals will return to the valley of the Go-Go's. What are the venomous van de Go-Go's? Let's have a party and our lips are sealed. Toch als je erover terugdenkt, eigenlijk best wel lekkere muziek. Gewoon om weer terug te horen. In de jaren 80 was dit. Begin jaren 80. Surf pop, surf punk pop van de Go-Go's. Met Belinda Carlisle in de vocale hoofdrol. We gaan er meer van horen, denk ik. En waar we ook meer van horen is van Luv in 2025, want de een na de andere plaat komt uit. In een nieuw jasje van Matt Pop is You're the Greatest Lover.

2025. Luf. Met een vernieuwde You're the Greatest Lover. Niet dat ze daar zelf om gevraagd hadden, maar Matt Pop heeft het voor ze geregeld. In verband met het boek wat uitgekomen is over Luf. En daarin vind je ook, had je destijds ook de cd kunnen vinden. Een aantal nummers van Luf. Maar nu is een complete cd uit met heel veel nummers van Luf in een nieuw Matt Pop jasje. En dan klinkt het allemaal erg leuk dit. Muziek uit 2012 van Miss Montreal. Giving Up On You.

De treitenschijf is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt. Zindy.

Belinda Carlisle samen met Brian Wilson van de Beach Boys in California. In 1996 was dat. Ja, en zometeen gaan we ook een ritje maken langs de Pacific Coast Highway. Of op de Pacific Coast Highway, langs de kust van Californië. Maar voor het zover is, gaan we eerst luisteren waarom God de radio gemaakt heeft. Dit is de reden.

Wilson en de Beach Boys. Hij overleed in 2025 in juni. En met hem een genie verloren gegaan. Iemand die de fantastische melodieën kon maken die Beach Boys allemaal zo rijk zijn. Ja, muziek van de Travolta's. Komt uit Nederland. En we gaan luisteren naar de Pacific Coast Highway. In de akoestische versie.

De Travolta's uit Noord-Holland en Pacific Coast Highway. De akoestische versie uit 2000. Muziek van Steve Winwood. Daarvoor houdt u in 1981 While You See a Chance.

0: Na Joret zongen zij in 2025. Voor mij deden ze het ook in 2024, want toen zijn ze daar ook geweest namelijk.
1: 5, 4, 3,
0: is Michael Whalen. Popcorn.

kwam het nummer Popcorn uit, meneer Kingsley. En dat dook er gelijk iets van 15 verschillende versies van op. Waaronder de versie van Hot Butter en ook die van Anarchic System. Nou, Hot Butter, de plaat die net hoorde van Michael Whalen, is getiteld Hot Buttered Popcorn. Een verwijzing naar de Hot Butter van de jaren 70. En zojuist hoorde je Anarchic System met de Royal Summer in 1973. De opvolger van Popcorn in 1973. Hier is Cosmonova.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Bond Jan Berg.

Terug naar 1988 met de opener in het programma Bond van vandaag. Dit was Robin Beck en The First Time. Hartelijk welkom, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, gitarist voor u het komende uur. Bruno Mars, anno 2026.

0: Appelend wijsje, deze van Bruno Mars. Risk It All, zo heette het plaatje. En na deze muziekhandel 2026 schakelen we door naar muziek uit de categorie...
1: Ouwe meuk!
0: 1964, dit is Dobie Gray. En The In Crowd.

0: Muziek uit een heel lang vervlogen verleden, 1964. Dobby Gray hoorden we voorbij komen. Die In Crowd, dat was de titel van deze plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En dan schakelen we wederom naar een heel ander soort muziek. Deze van David Guetta uit 2005. The world is mine. Nou, dat is nogal wat om te zeggen, dat de wereld van jou is. Er zijn mensen op deze wereld die dat wel denken.

0: staat op een van het dance spectrum van de muziek. David Guetta uit 2005. The World Is Mine.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington 2005.

0: En dat was hem deze van Kensington uit 2019. Bert's was de titel van de plaat. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valencia. Dit is I'll Be There.

0: Julia en Nacho Valencia. I'll be there. De titel. Lekker, leuke, vrolijke plaat. Beetje discoachtig, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1997, deze van The Lighthouse Family. Dit is High.

Hell. En dan hadden we daar zomaar de muziek van The Lighthouse Family uit 1997 was dit. Hi, we gaan op naar het half uur trouwens. Dat gaan we doen met deze van Girlie uit 1978. Andy, for love it takes two.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

0: De disco-muziek uit de jaren 80, deze uit 1982. Deodato, de naam van de band. Happy Hour, ja, feestje 4, dat kunnen ze wel in ieder geval. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. In Nederlandstalige muziek, hedendaagse Nederlandstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welton en de Amerikaanse...
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: De Amsterdamse zomer.

0: maar niet gek.
1: Ja, maak me nou niet gek. Lil Kleine en Samuel Welton en de Amsterdamse zomer. En gek moeten we ons zeker niet laten maken, zou ik zo zeggen. We gaan weer terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1965. Dit zijn Pieter en Gordon.

0: De muziek van het jaar 1965. Peter and Gordon, True Love Ways.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met de Prefab Sprout. Wildcard in the pack. When she

0: uit 2001, de prefab Sprouts wildcard in de pack. Zou het over de joker gaan, hè? Dat is een soort wildcard die je dan hebt in een kaartspel. In ieder geval, u luistert naar de bonte muziekverzameling. Fijn dat u er nog bent.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werkje van Birdie, Es Verano Otra Vez. Het is weer zomer. En het klinkt ook zomers, hè?

0: altijd naar zijn zin, Bernie. Nog steeds. Est verano otra vez. Het is weer zomer, feestmuziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, gezellig is het dan ook, hè. 2021 muziek van Stromae.
2: A ceux qui n'en ont pas.
0: Santé.

De muziek van Stromae. 2021 plaatje Santé was de titel van de plaat. Dat bracht ons dan wel weer op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was nog weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft ook vandaag weer Jan Berg. En morgen denk ik ook alweer. Wilt u reageren op het programma? Dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het vakje wat daarvoor open staat. Ja, we zijn wat vroeg in het programma om eruit te gaan. Daarom heb ik nog drie platen voor u klaarstaan. Die ga ik ook voor u draaien. En allereerst naar 1975 met de muziek van Limousine. 75, 1975, 75 uiteraard, dat past. Daarna hebben we nog een nieuw werkje van Groggy. En dat is Biff, Baff, Banana Bender, Queenslander. Nou, om het af te maken hebben we nog een instrumentaaltje uit 1959. Johnny and the Hurricanes en The Red River Rock. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende mond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum Way bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

van Verse Koffie. Met onderweg het komende half uur Queen, een blokje shownieuws, Meteor. We hebben Bryan Adams en Tina Turner, Prince, Bowza en Mutt klaarstaan. En we gaan van start met Donna Summer. And Love is in Control.

0: Nieuws.
1: Sean Diddy Combs komt ruim een maand eerder vrij uit de gevangenis dan gepland. Verschillende Amerikaanse media melden dat zijn vrijlatingsdatum nu is vastgesteld op 23 februari 2028. Het is al de derde keer dat de datum is aangepast, al is de exacte reden voor deze nieuwe vervroeging niet bekendgemaakt. De rapper en muziekproducent werd in oktober 2025 veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 2 maanden wegens het vervoeren van 2 personen met het oog op prostitutie. Combs blijft zijn onschuld volhouden en heeft hoger beroep aangetekend. Hannah May en haar vriend Rowdy Prince hebben na een relatie van 10 jaar besloten uit elkaar te gaan. Het management van de zangeres, wiens echte naam Hannah Schoonbeek is, bevestigt de breuk aan RTL Boulevard. De beslissing is in goed en gezamenlijk overleg genomen. En van een vervelende breuk of ruzie is dan ook absoluut geen sprake. De twee gaan nog altijd op goede voet met elkaar om. Dit is maar goed ook, aangezien Rowdy nog altijd als muzikant actief blijft in de vaste band van de zangeres.

maar dan kijk je 1985 met de Canadese zanger Brian M. samen met Tina Turner en It's Only Love hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan.

een kijkje in de hitlijst van vandaag met Melanetic van Bauza. Een plaat die 13 weken lang genoteerd staat en afgelopen vrijdag 3 plaatsen doorsteeg naar de nummer 2 notering. Zometeen het Nederlandse weeroverzicht, maar eerst tijd voor een klassieker. We gaan naar 1974, samen met de formatie Mat. Hier is Tiger Feet bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit Oorschot die vastzit voor het neersteken van een horecabaas in Best blijkt een bekende van de politie. Hij werd deze week ook aangehouden voor een 2 jaar oude vermissingszaak in Dronten. Toen verdween een 36-jarige man die een afspraak met iemand had via homo-dating-app Grindr. De man is nooit gevonden, zijn fiets wel. Die lag in het water in de buurt van Dronten. De TU beloofde vorig jaar de banden met Israël te verbreken, maar dat bleek niet structureel te zijn. Voor losse opdrachten wordt nog wel samengewerkt met Israël. Dat is sinds vorig jaar 3 keer gebeurd, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Andere Nederlandse universiteiten hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Voor losse projecten wordt soms nog wel met Israël samengewerkt. Voormalig gemeenteraadslid Bamenga heeft nu ook van de ombudsman gelijk gekregen in een racismezaak tegen de marechaussee op Eindhoven Airport. Hij werd 8 jaar geleden gecontroleerd door zijn huidskleur. Eerder kreeg hij daarom ook al gelijk van de rechter. De marechaussee kreeg ook nog een tik op de vingers, omdat het een klacht van Bamenga destijds niet goed heeft afgehandeld. Bij het gemeentehuis van Geldrop moet je vanaf 6 juli ook betalen om te parkeren. Nu is dat nog gratis, maar omdat het steeds drukker wordt in het dorp, wordt het betaald parkeren uitgebreid. Dat kost op de meent in Geldrop straks 90 cent per uur, met een maximaal tarief van 6 euro per dag. Ambtenaren moeten vanaf volgende maand buiten het centrum parkeren. Zij krijgen geen ontheffing. En het was vandaag tropisch warm in de regio, maar vanavond komt daar met een klap een einde aan. Dan gaat het net als gisteravond stevig onweren en kan het plaatselijk hard regenen. Er kan ook hagel en harde wind bij zitten. Gisteravond zorgde dat ook al voor overlast, vooral in Nuenen. Straten liepen onder, bomen waaiden omver en de bliksem sloeg in bij een huis. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Kingdom Pop Michael Jackson, waarmee we teruggingen naar 1987. Je hoorde Bad van het gelijknamige album hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni. Met onderweg het Europese weersverwachting. Maar eerst gaan we naar 1971.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische zomerweer. Spanje noteert een zinderende 39 graden Celsius. En ook Albanië, 34 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, liggen volop in de zon. Elders op het continent is de atmosfeer een stuk milder of wisselvalliger. Want in het zuiden van Rusland vallen enkele regenbuien bij 25 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een warme en overwegend droge dag beleven met temperaturen van 21 graden Celsius tot 25 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in Noord- en Oost-Europa nog verder op, waardoor het noorden van Rusland opwarmt naar een aangename 15 graden Celsius. En ook Oekraïne geniet van een grotendeels droge 24 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand met maxima van wel 39 graden Celsius in Spanje. Al moet Albanië 33 graden Celsius juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij een toenemende wisselvalligheid in Centraal-Europa. Zondag eindigt het weekend nog altijd snikheet in het zuiden. Spanje handhaaft zich op een zonovergoten 39 graden Celsius en ook Cyprus stijgt naar een warme 29 graden Celsius. West- en Centraal-Europa pakken eveneens een flinke portie zomerweer mee, met een zonnige 27 graden Celsius in België en 23 graden Celsius in Polen, terwijl het noorden van Noorwegen juist te maken krijgt met een onstuimig lage drukgebied en aanhoudende regenbuien bij slechts 18 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier!

is van 1996, Amber met This Is Your Night. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week, Cliff Richard. Tot die tijd doen we het met deze dame van Down Under Australia. Dit is Kylie Minogue met Tears on My Pillow.

Een ultieme feestklassieker, congratulations. Met een vrolijke nummer deed Cliff Richard in 1968 voor het eerste keer mee aan het Eurovisie Songfestival, waar hij op één enkel puntje na net verloor van Spanje. De single, terug te vinden op het gelijknamige album, nam in de hitlijsten echter dubbel en dwars raak.

1987 met de formatie Level 42, afkomstig van het album Running in the Family, hoorden we de gelijknamige single. Maar ook meer grote successen kwamen van dit album vandaan. Wij gaan ons

Martin Garrix, Diana Ross, Nina Cherry en Avicii in het vooruitzicht. En dit uur hebben we nog voor je klaarstaan Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good naar de Rolling Stones. Dit is Waiting on the Friends.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

Gary Moore met Oh Pretty Woman. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni 2026. De Ozio Lekkere Vrijdag. De opstart richting het weekend. Nog één dagje te gaan en dan is het zover. Kun je weer van je rust gaan genieten. Onderweg Billy Joel met Goodnight Saigon. Maar we gaan eerst naar 1981 met Vogue en Dancing the Night Away.

0: Good night, Saigon. Billy Joel hier bij de ochtendshow. Met onderweg Diana Ross, Martin Garrix en Nena Cherie. Maar hier zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Armie Hammer heeft in een openhartig interview met The Hollywood Reporter de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het stilvallen van zijn Hollywood-carrière. De acteur, bekend van Call Me By Your Name, benadrukt dat zijn situatie hem niet per toeval is overkomen, maar het gevolg is van zijn eigen destructieve gedrag destijds. Hoewel hij de heftige beschuldigingen van seksueel misbruik uit 2021 blijft ontkennen, geeft hij toe dat hij destijds kampte met een onverzadigbare drang naar drank, vrouwen en bevestiging, en dat hij onveilige mensen in zijn leven heeft toegelaten. Ed Sheeran overweegt een pauze in te lassen na zijn huidige loptournee om zich volledig te kunnen richten op zijn rol als vader. Tijdens zijn Loop-concert in Glendale liet de Britse superster aan het publiek weten dat hij na het einde van de tournee in december waarschijnlijk flink wat tijd vrij zal nemen. Sheeran, die in 2018 met Cherry Seaborn trouwde en met haar twee dochters heeft, zoekt al langer naar een betere balans tussen zijn wereldwijde zangcarrière en het gezinsleven. Ondertussen is er na 11 jaar wachten ook groot nieuws voor de fans. Zijn legendarische en lang verloren gewaande samenwerking met Martin Garrix, getiteld Repeat It, is na jaren van labelvertragingen eindelijk officieel uitgebracht.

Hangout hier bij de ochtendshow op de Ozo. Lekkere vrijdag 19 juni. Waar we zo meteen naar de hitlijst van dit moment gaan. Met Anator en Talk to You. Tot die tijd naar 94 met 7 Seconds. Nena Cherie en

genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die stationair bleef staan op nummer 4. Deze Talk to You van Anna Turner. En daarmee gaan we richting het Nederlandse weeroverzicht. Maar eerst een klassieker uit 1977. Under the Moon of Love met Showa Diddy Diddy.

0: Het weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. De late stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. De 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontys en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Fellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen. I give you my-

het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Op deze vrijdagochtend 19 juni. We hebben nog een pot verse koffie gezet. Dus we kunnen het komend half uur tegenaan. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder de Talking Heads. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij. Voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu het 99, Larger Than Life.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met een temperatuur van 29 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 22 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon eveneens volop met temperaturen van respectievelijk 23 graden Celsius en een hete 39 graden Celsius. In het zuiden krijgt Miami te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen keert de zon in New York helemaal terug met een zonnige 27 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met 25 graden Celsius. Richting de zondag krijgt New York te maken met een bui bij 26 graden Celsius. En blijft het in Los Angeles onder een strak blauwe hemel ongewijzigd zonnig met een aangename 24 graden Celsius.

0: record beëindigt hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken bij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 19 juni 1948. De invloedrijke Britse singer-songwriter Nick Drake werd geboren in Birma. Hoewel hij tijdens zijn leven commercieel weinig succes kende, wordt hij tegenwoordig beschouwd als een van de meest getalenteerde en poëtische volkmuzikanten van de jaren 70. 1964. De Amerikaanse surfband The Beach Boys bracht de single I Get Around uit. Het nummer bekende hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten en bewees dat zij succesvol konden concurreren met de Britse invasie van de Beatles. 1967. De Beatles voltooiden in de AMI-studio's de opname van All You Need Is Love. Dit nummer zal een paar dagen later wereldwijd worden uitgezonden tijdens de Our World-programma als een

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Bossie met het Hazo in de Bossie. Diana Ross en Michael Jackson als zijn de Boy Stars. Eind jaren 70 in de brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdstip, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd.

en veelvoud van de lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografische muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel trots, joh. Met zometeen een fijne voor achter de keukenpoort. Matthias Bazaar voor jou en Ties Hento.

0: Wat een erepodium in de middel van de Roadshow Studio.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, het probleem is wel eens, ja, jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, heerlijk toch? Maar liefste, denk even twee keer na.
1: Dit is de middel van de Roadshow.

0: gesproken.
1: Jetzt wird wieder in die Hände gesproken. Die zeigen dat Bruno het sociale product, speciaal voor de luisteraars in Duitsland, van onder andere R&R International. Dat weet je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd is nooit een verkeer. Dit is de middel of de rand, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag tegen, zeg.

0: Martin Bohannon. Let's start a dance. Lekker dikko. Lekker stevig. Dat is natuurlijk niet lelijk.
1: Hey, Hansje.
0: Hey, meisje.
1: Achter je

weinig hij zelf terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd. Of haar jeugd. Ja, toch? The Year of the Cat. 1977. Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top. Ja, toch? Zo lekker gemoedelijk. Al Stewart was een

heeft een centraal lijntje uitgegooid. Central Line. Je zou denken dat het een zomer is geweest in 1982. Nee. Het was een winterrit. Ja, een hele koude winterrit. Wel lekker. Walking in to the Sunshine. Een van de laatste voor wat betreft deze aflevering van Jan Middelhof de Roadshow. Gelukkig.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 9:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

Bobby Bliss, The Rains Down in Africa. Toto had het erover in 1982, ons basisjaar van de komende twee uur. De bouwval, een zeer goede dag. Je luistert naar ondergetekende Erik Verbouw. De bouwval, twee uur lang op jouw favoriete radiostation. 1982, het jaar dat een Amerikaanse Boeing 737 stortte neer op een verkeersbrug over de rivier de Potomac in Washington D.C. Alle 74 inzittenden van het vliegtuig en 5 weggebruikers sterven die dag door die crash. En Ozzy Osbourne, voormalig leadzanger van Black Sabbath, bijt de kop af van een vleermuis die naar hem toe wordt gegooid tijdens een optreden in 1982. Nou, straks nog meer dingetjes. Met een beetje herstellende van een verkoudheidje, dus dat zal je misschien ook nog wel door het programma heen horen. Nu eerst even Curiosity Killed the Cat en Down to Earth.

Be the Peacemaker, oftewel Albert Hammond, ergens uit 1973. Een zeer goede dag. We hebben weer de leukste plaatjes voor je klaarstaan. 1 om 1 of 2 om 2, hoe je het ook wilt hebben, draaien ze voor je hier in het programma.

gaat nog niet helemaal om stem, dus een beetje rustig aan als je het niet erg vindt deze komende twee uur. Henk Wijngaard en Waar ze loopt te wandelen, een van zijn grootste successen. Het komt uit 1992 en daarvoor uit ons basisjaar de Pointer Sisters met I Feel For You. Later ook nog een keer uitgebracht in een wat hipperer uptempo versie. En dat werd een heel groot succes in Nederland en dit was de oude versie zo gezegd. Over een heel groot succes gesproken, 1982, ons basisjaar, was dit ook een heel groot succes. En het begin van de carrière van Bananarama. Wat anders moeten lopen, van Boy 3 hadden we moeten scoren, maar dat gebeurde net niet. Bananarama gingen met de eer vandoor. Ain't the way that you do it, but

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met 1 jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. De 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: We verbouwen je radio!

Of Sorry I'm a Lady, zoals het dan officieel heet, van Baccara 1977. Ja, een beetje verkouden geweest, een beetje griep gehad. En dan vergeet je zo'n beetje half het format van het programma. Dus

Bob Marley samen met Funkstar Deluxe, of tenminste een plaat van Bob Marley die weer remixed is door Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining uit 1999. We keren weer eens even terug naar ons basisjaar. In Syrië, in de Syrische stad Hamar, een bolwerk van de moslimbroeders, de tegenstanders van het socialistische regering van president Assad. Daar wordt een opstand bloedig de kop ingedrukt door regeringstroepen. Er komen zo'n 20.000 mensen om het leven. En 2700 arbeiders worden op straat gezet bij het faillissement van de scheepswerf Cockerill Yards in het Belgische Hoboken. En dat is in Antwerpen. En tijdens een zware storm kapseist het boorplatform Ocean Ranger. Op het moment zijn er zo'n 82 mensen aan boord. En die komen allemaal om het leven.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijksedijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

It's raining again van Supertramp uit 1982, ons basisjaar. Dadelijk hebben we nog wat informatie erover. Maar eerst gaan we wat leuke plaatjes draaien. Nog dit stukje van het eerste uur van de bouwval voor vandaag hier op jouw favoriete radiostation. Nu David Bowie uit 1980. Dit is Fashion.

Ja, ja, kun je nog geloven dat dit in 1982 een hele grote nummer 1 hit was hier in Nederland? Volgens mij zelfs een van stond het in de top 10 van dat jaar, het jaaroverzicht van de nummer 1 hits. Nova en Aurora, een ja, wereldrevolutie met de synthesizer hier in Nederland. Even kijken, 1982, het jaar dat de Nederlandse journalisten Koos Kosters, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans van Hans ter Laag werkzaam voor de Icon. Ze worden allemaal vermoord in El Salvador terwijl ze aan het werk zijn. En dan de Belgische biljarter Raymond Keulemans wint de Porto, de Europese titel in het drie banden in 1982. Nu een plaat, ook uit 1982, maar dan wel waarop gezongen wordt. A Town Called Malice, dit is The Jam.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 9:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 1:30 tot 2:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
3: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB.

Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval, waar we deze keer een kijkje nemen in 1982. En nog steeds een beetje herstellende van een griepje, dus ik doe het wat rustiger aan, ook dit komend uurtje. We begonnen met ABC en The Look of Love. 1982, het jaar van de Falklandoorlog, als je die nog herinnert. Argentinië bezette de Falklandeilanden. En Groot-Brittannië die wou ze terug hebben. Dat gebeurde er in 1982.

Train en Drive-By, een plaat uit 2012. Aardig genoteerd toen in de hitparades. En daarvoor waren het de zes dames die ook zeer aardig genoteerd waren in de hitparades. Zo in de negentiger jaren, de Spice Girls. Ja, wacht even. Ja, ja, rustig, rustig. Even nog de Spice Girls afkondigen met Say You'll Be There uit 1996. Hoe dus de Spice Girls. En nu, ja, je hebt ze al gehoord, hè. De Dance Reaction uit 1982. Dit is de Disco Train.

En nog een keertje, Long Tall Ernie and the Shakers. En You Should Have Seen Me. Rock and Rolling verzin ik er dan zelf maar bij. Komt uit 1973 en het ging over de rock and roll jaren van de 60er jaren. Misschien een beetje begin 70er jaren. Maar wij hebben het hier in de bouwval over 1982. Het basisjaar voor vandaag. Israël voltooid in dat jaar. Komt uit 1973 en het ging over de rock and roll jaren van de 60er jaren. Misschien een beetje begin 70er jaren. Maar wij hebben het hier in de bouwval over 1982. Het basisjaar voor vandaag. Israël voltooid in dat jaar de terugtrekking uit de Sinaï-vlakte als gevolg van het Camp David-akkoord.

0: Komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest, fietst daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Do It To Me Right Now uit 2004, Atomic Kitten. De drie, dacht ik, vier kittens die dit zongen. Nog even terug naar 1982. In het Sjiitische dorp Doual in Irak wordt een aanslag gepleegd op de Irakese, ik moet het goed uitspreken met een beetje nog te naar, ben je zo gezegd van de griep. De Irakese president Saddam Hussein, werd een aanslag dus op hem gepleegd. De aanslag mislukt en kort daarna wordt door de presidentiële troepen een grote wraakactie ondernomen tegen het dorp. Zo'n 140-tal mannen worden daarbij vermoord en zo'n 1500-tal personen wordt gevangen genomen, gefolterd en gedeporteerd naar strafkampen in de woestijn. Nou, dat gebeurde in 82.

Little Steven, Bitterfruit uit 1987. Een protestsong uit 1987. Ja, ze kwamen niet veel meer voor in die jaargetallen. Dat is toch iets meer van de 60 jaren, de protestsong. Maar dit was een protestsong tegen de beheerders van de fruitfarms, zogezegd. Waar een hele hoop arme mensen voor een schamel dagloontje dan de fruit moesten plukken. De Bitterfruit uit 1987.

We are going to the Sausalito Summer Nights. En dat doen we samen dan met Diesel. Zij deden het al in 1980, CQ 981, dat ze de auto pakten en van hier naar Sausalito reed ik. Vraag me af hoe ze dat doen dan precies. Moest toch wel ergens een bootje pakken of zo. Maar waarschijnlijk hebben ze het gehaald, want ze zingen er nog steeds over. Welkom, dit is de Bouwval op jouw favoriete radiozender hier uit de regio en verre omgeving. We gaan het straks weer hebben over 1975, want dan in dat jaar zitten we zo'n beetje met dit radioprogramma. Maar eerst nog een plaatje uit 2001. Dit is Cher and the Music is No Good Without You.

0: kan wel zien dat Bart er niet is. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keertje mijn preek en mijn portie burgernoten?
1: Hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

ik blij dat ik je niet vergeten ben uit ons basisjaar, Joost Nuizel. En hij is je nog niet vergeten, je mag gewoon blijven hoor. Jawel, ik vergeet je ook niet zomaar. 1975, het jaar dat het beroemde schilderij van Nederland, De Nachtwacht van Rembrandt van der Rijn, wordt beschadigd met een zakmes. Er wordt bekrast, zo gezegd. En even kijken, Papua Nieuw-Guinea wordt onafhankelijk van Australië. Nou, dat gebeurde er allemaal onder andere weer in 1975.

0: De Jennifer Gills Band uit 1982 en Freeze Frame. En daarvoor was het 5000 volt uit 1975, ons basisjaar. En I'm on fire. En over dat basisjaar gesproken, de Amerikaanse miljardairsdochter Patsy Hartz wordt gearresteerd naar een bankoverval. Ze was in eerste instantie ontvoerd, maar ontwikkelde een dwangmatige sympathie voor haar ontvoerders. Het zogeheemd Stockholm-syndroom. En de Britse zender BBC 2 zendt de eerste aflevering uit van Fawlty Towers. In de hoofdrol van deze hotelcomedy is in handen van Jim Cleese. Er worden maar 12 afleveringen.
1: Dit is het regio-prikbord.
0: In sociaal-cultureel centrum het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
2: Zon en Breugel.
7: station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren.

0: graag zeggen. Dat ik trots ben op jou. Maar jij blijft mijn kleine meisje. Ook al ben je nu een vrouw.
1: Zometeen in Afternoon.

Is van Ronnie Tauber en Pierre Biesterveld. Hij heeft er nog eens een keertje dunnetjes over gedaan. En zeker met succes. Een nieuwe single voor hem is dit. Rozen voor Sandra. Je luistert naar Afternoon Delight met Vijfhuizen. Mimi Web nu met Freezing. Daar gaan straks Iman Beck en Salem Elize met Married to Your Melody.

0: En Ben Folds 5. Hoog Paul McCartney gehaald, weet niet. Het lijkt er wel op. Goed, nou, en nu Willem Jans met Amor de Mis Amores.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. De 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontys en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

de Black Eyed Peas. And where is the love? Glenn Frey nu met The Heat Is On. Sharon Goodwin, een country dance, hoe je zometeen ook nog even voorbij komen in de Afternoon Delight.

Mitchell and the Gang in Heidi High, Heidi Ho, toch? Juist, 1982, de rollator discoplaat van deze keer. Leuk, leuk uitgekozen, goed, goed, goed. Kirsten Elton nu, Kirsten Elton. En Time For Me To Fly. Ja, dat was in de tijd, 2024, toen de kerosine nog niet zo duur was. Dus vliegen was goedkoper.

0: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
1: Zo is dat. Dat denkt erom. Nieuwe jingles is leuk, hè? Ja, dat is grappig. Een beetje creatief met kurk bij zich geweest. Dus, Whitney Houston zijn meteen met Faith Evans en Kelly Price en Heartbreak Hotel. En deze als ene laatste. The Sister Sledge. And He's Just a Runaway. Ik ga er vandoor. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stallenfreude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stallenfreude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mendelssohn, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
14: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten...

0: drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op Landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Gabriel, deze Rise hier bij Muziekplezier op deze vrijdag 19 juni 2026. De o zo lekkere vrijdag. Waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weers.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropisch zomerweer. Spanje noteert een zinderende 39 graden Celsius. En ook Albanië, 34 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, liggen volop in de zon. Elders op het continent is de atmosfeer een stuk milder of wisselvalliger. Want in het zuiden van Rusland vallen enkele regenbuien bij 25 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een warme en overwegend droge dag beleven met temperaturen van 21 graden Celsius tot 25 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in Noord- en Oost-Europa nog verder op, waardoor het noorden van Rusland opwarmt naar een aangename 15 graden Celsius. En ook Oekraïne geniet van een grotendeels droge 24 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand met maxima van wel 39 graden Celsius in Spanje, al moet Albanië 33 graden Celsius juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij een toenemende wisselvalligheid in Centraal-Europa. Zondag eindigt het weekend nog altijd snikheet in het zuiden. Spanje handhaaft zich op een zonovergoten 39 graden Celsius en ook Cyprus stijgt naar een warme 29 graden Celsius. West- en Centraal-Europa pakken eveneens een flinke portie zomerweer mee, met een zonnige 27 graden Celsius in België en 23 graden Celsius in Polen, terwijl het noorden van Noorwegen juist te maken krijgt met een onstuimig lage drukgebied en aanhoudende regenbuien bij slechts 18 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Zo, we zijn helemaal klaar om het weekend in te gaan en lekker op stap te gaan, lekker op het terrasje te pakken. En dat zal zeker heerlijk zijn met deze weersvoorspellingen. Going to the Bank van de Commodores hier bij Muziekplezier. Met onderweg John Allen en Can't Hold Back the Sun. Maar we gaan eerst naar de jaren 70 met Roger Daltrey. Hij scoorde in 73 deze Giving It All Away.

0: zes jaar terug in de tijd naar 2020 met John Allen en Kent Holbeck, The Sun. Onderweg Italo Disco van Silver Pozzoli met Step by Step. Maar we gaan eerst naar
1: het weeroverzicht.
2: We zitten er warmpjes vanmiddag, want de tropische hitte heeft ons land stevig in haar greep. Het is op grote schaal 30 tot 33 graden geworden. En het zuidoosten noteert lokaal zelfs een zinderende 34 graden. Ook op de Waddeneilanden is het met 28 graden uitzonderlijk warm. De zon krijgt gezelschap van wat hoge bewolking en door de hoge luchtvochtigheid voelt het buiten erg benauwd en broeierig aan. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke bries, maar die brengt weinig verkoeling. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnuserf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. De 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

ook lekkere zomerse klanken zijn. En dat past ook wel goed bij dit weerbeeld. Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De 10s en de 20s. Ze komen allemaal voorbij op deze vrijdag 19 juni 2026. Met zometeen Fleming en Niet Nodig. We gaan eerst naar 91 met Robert Palmer en Mercy, Mercy Me.

Fleming met Niet Nodig. Je hoort hem hier bij Muziekplezier op deze vrijdag 19 juni. De Ozo Lekkere Vrijdag. Met zometeen de alarmschijf van 40 jaar geleden. Tot die tijd, hanging on the telephone.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni

0: van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het Vogelfeest met INV Best op Campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met een temperatuur van 29 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 22 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon eveneens volop met temperaturen van respectievelijk 23 graden Celsius en een hete 39 graden Celsius. In het zuiden krijgt Miami te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen keert de zon in New York helemaal terug met een zonnige 27 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met 25 graden Celsius. Richting de zondag krijgt New York te maken met een bui bij 26 graden Celsius. En blijft het in Los Angeles onder een strak blauwe hemel ongewijzigd zonnig met een aangename 24 graden Celsius.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

Callas, de legendarische Griekse toetsenist, virtuoos en componist die met zijn grensverleggende elektronische muziek de filmwereld voorgoed veranderde. We hoorden Conquest of Paradise, de monumentale nummer 1 hit die in 1995 maar liefst 19 weken lang genoteerd stond in de top 40 en de koppositie wist te veroveren. Onderweg Tom Grennan met Don't Break the Heart naar de Little River Band uit 76. And it's a long wait there. Hey.

0: Tom Grennan, deze Don't Break the Heart. We zijn zo terug met Baby Jane van Rod Stewart.
1: Het weeroverzicht.
2: We zitten er warmpjes vanmiddag, want de tropische hitte heeft ons land stevig in haar greep. Het is op grote schaal 30 tot 33 graden geworden. En het zuidoosten noteert lokaal zelfs een zinderende 34 graden. Ook op de Waddeneilanden is het met 28 graden uitzonderlijk warm. De zon krijgt gezelschap van wat hoge bewolking en door de hoge luchtvochtigheid voelt het buiten erg benauwd en broeierig aan. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke bries, maar die brengt weinig verkoeling. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden. De beste hits.
3: Dit is het regio prikbord.
4: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
3: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Het zal doen en ik muziek plezier. Bij iedereen volstaan.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Soms heb je een confrontatie nodig met iemand die je werkelijk kent. Iemand die dwars door je verdedigingsmechanisme heen kijkt en je wijst op de persoon die je bent geworden. Het is een pijnlijk moment van waarheid waarin de façade die je hebt opgebouwd langzaam afbrokkelt. Je realiseert je dat je in de loop der tijden ongemerkt bent veranderd in een versie van jezelf waar je eigenlijk niet naar streefde. Gevangen in patronen die je ver verwijderd hebben van wie je ooit was. Het is die ontnuchterende blik in de spiegel, aangeboden door een ander, die je dwingt om stil te staan bij je eigen fouten en de impact die je op de anderen hebt gehad. Je probeert jezelf te rechtvaardigen, maar de woorden schieten tekort tegenover de rauwe realiteit van de situatie. Het is een proces van bittere zelfreflectie, een noodzakelijke doorbraak die uiteindelijk de ogen opent voor de schade die je hebt aangericht en de manier waarop je jezelf in de weg hebt gestaan.
0: En dit is de plaat in de originele taal. Never

98, de Zero's, de Tens en de Twenties. Ik heb nog voor je klaarstaan Pussycat met Doing La Bamba. Maar eerst uit 84, Whose Side Are You On? Dit is Matt Bianco. Fijn weekend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA.

0: uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
10: SNB
11: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
10: SNB.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. En ik heb het eens uitgezocht, maar dit is met een heel groot orkest tegelijkertijd opgenomen. Welkom is dat. Ja, ja. Dat is te horen hoor. Welkom bij Dekker Radio. Weer een uur lang oude en nieuwe klanken.

Dit noemden ze nou een eenmalige hit voor deze groep. De Ozark Mountain Daredevils. One Hit Wonder. Het verhaal over Jackie Blue. Maar ik draai niet alleen oude werkjes hoor. Ik heb ook wel nieuw werk klaarstaan. Hoor maar.

0: vind je deze? Gek nummer. Uit 1973. Please and call an angel on Tuesday. Ik heb het helemaal ingestuurd. En ik heb het eens gevraagd. Ik kom wel eens een keer in een Italiaans restaurant en daar werken echte Italianen. Dus ik zeg, wat betekent Priest and Call an Ancient Anchuzo? Die stonden me aan te kijken alsof ze water zagen branden, want dat is geen bestaand woord in het Italiaans. Ook wel grappig eigenlijk. Adriano Celentano, mooie man.
1: Met de muziek van de jaren 70.

dagelijks te horen op de Amerikaanse radiostations. En bij Dekker Radio af en toe is Tony Joe White. Nummer 1968, dat is al lang geleden, hè? Verhaal over Old Man Willis. Jawel, en deze kunnen we gewoon verstaan. Als je Nederlands verstaat natuurlijk. Bluff. Open je ogen. Zeker als je achter het stuur zit in een auto.

0: bed.
1: Bluff en open je ogen en op de achtergrond Ilse de Lange. Had je dat ook nog gehoord? Ja, ik heb goed opgelet hoor, dat is zo. Je luistert naar
2: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: En de stem van Donna Summer horen we nu. Met State of Independence. We gaan terug naar 1982.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Er is momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Dat gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnuserf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hedendaagse bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

Tjonge, jongen. Wat een geluidje erop. Charlie Bliss, Calling You Out. Wat een druk nummer uit 2024. Ja, dat is nog niet zo lang geleden, hè? Dan is dit wel heel lang terug, 1981. Dat hoor je ook aan het prachtige orkest. Met Denise Williams. En zij zegt, het is het geweten dat aan je knaagt. Maar dan in het Engels, it's your conscience.

de jaren 80 mocht het wat kosten, want Denise Williams met It's Your Conscience zong dit met een compleet orkest. Een echt orkest, geen nep natuurlijk. Dus het kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat. Arno Nu uit 1981, toch? Ja. Even kijken of je deze nog kent. Hij is oorspronkelijk van Stories. Maar in het Nederlands vertolkt door Bert Hering. En dan heet het Julie July.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 4:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk

0: Raslafan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
6: Dit is de Muziek Safari, een gevarieerd programma met Ger Poppelier.

Boom Boom, een iconisch bluesnummer geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest John Lee Hooker. Uitgebracht in 1962. In de jaren 60 werd het sowieso een heel populair nummer, dankzij de Britse blues-explosie, waarbij bands als The Animals het nummer coverden. Ja, weet je, in 2026, ook het jaar van het wereldkampioenschap voetbal. En daar daar heb je ook altijd een opzwepende nummertje bij. Een nummertje muziek van dit keer Afrobeat, reggaeton en dancepop. Oftewel, kom op, geef alles, die van Shakira en Burna Boy.

Illusions. Van de band Monotronic, een band die zijn roots heeft in New York en Los Angeles en toch bekend staat om een mix van indie, rock, pop, elektronische muziek en wereldmuziek. Je weet, in de muzieksafari schuw ik absoluut grote tegenstellingen niet. Integendeel, ik zoek ze ook wel eens heel erg bewust op. Dat geldt ook voor het volgende item. Een lied op tekst van Michel van der Plas en muziek van Harry Bannink. Een lied gezongen door cabaretier Frans Halsema. Hij leeft helaas niet meer, maar heeft een heel mooi oeuvre achtergelaten. Het lied Kees. Vaak aangeduid als Verdomme Kees, is een van die meest bekende en aangrijpende luisterliedjes van die cabaretier Frans Halsema. Een lied als een groet, een indringende groet aan een goede vriend die precies een jaar geleden overleed.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

houdt een gang en het draait, bedenk ik nou. Hier ook wel zonder jou. Carmichael drijft nog steeds in het parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och,

You're My Heart, You're My Soul van de Duitse duo Modern Talking, zowel Thomas Anders en Dieter Bohlen, nummer uit 1984. En het werd wereldwijd een groot succes met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren. Ja, of dat ook voor het volgende nummer geldt, het was wel een hele grote hit in het jaar 2020. Een hit voor de formatie Direct. Of er 8 miljoen exemplaren zijn verkocht, dat weet ik niet. Dat waag ik te betwijfelen, maar een hit was het zeker. Soldier On van die Haagse band, een nummer over, over doorzettingsvermogen, moed, het dragen van een persoonlijk levensverhaal en ook de moed om op te vallen in de wereld.

Dale Crover, een Amerikaanse zanger, muzikant, bekend als drummer van de experimentele current sludge band The Melvins. Gaat ook wel eens op de solo tour, zoals je zei, hoorde nummer Dowsing Rod, van hem gezongen. Nu dat je weg bent, het is een lekker zomersingeltje van de populaire Belgische zangeres Camille Dons. Nou, verder niks over vertellen, gewoon lekker luisteren en wat mij betreft lekker meezingen.

Ja, het lied de enige van de Nederlandse zanger en rapper Antoon. Lekker vrolijke zomerse poptrek. Wat mij betreft de perfecte opwarmer voor festivals. Waar en wanneer dan ook. De cover van The Sound of Silence door de Amerikaanse metalband Disturbed uit 2015. Een toch wel een geprezen rockballad hoor. En dat is toch wel bijzonder, want het gaat over het folknummer van Simon & Garfunkel uit 1964. En zij bouwden het op een eigen manier op. En niemand verwachtte dat een ruige metalband, bekend van allerlei beukende nummers, een gevoelige klassieker zou coveren.

Language of Love. Lekker popnummer van Chloris van uit het jaar 1991 was dat alweer. Nu een zeer persoonlijk en autobiografisch nummer van Roxanne Hazes, Tranen in een gift shop. Het nummer gaat over het heimwee en de herinneringen aan haar vader André Hazes. En het is geïnspireerd op een reis naar Amerika die ze eerder maakte met haar broer André en hun gezinnen. Ze bezochten toen de plekken waar ze als kind vaak met hun vader kwamen, onder andere die gift shop.

Ja, we wisten al dat Roxanne erg gegroeid was als, als zangeres. Maar dit nummer bewijst het maar weer eens. Dat ze ook inderdaad zo is, tranen in een giftshop. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie dat het eerste uur er bijna op zit. Dat maakt helemaal niks uit, want ik volg nog rustig een tweede etappe. Daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Dan ontmoeten we elkaar weer. En tot aan die tijd nog eventjes lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze van Marchable.

Alright, Robert Copeland, een soul nummer uit 1968 alweer, gezongen door Etta James. En ja, een lied over liefdesverdriet, jazeker, waarin de zangeres bezingt dat ze liever blind wordt dan haar geliefde bij een ander te zien. Nou, dat gaat mij

Het nummer Think van producer en beatmaker Vanilla. Ja, hoofdzakelijk een relaxed instrumentale hip-hop track, maar verstopt toch ook wel wat gezongen dingetjes erin. Maar dat is heel erg op de achtergrond, hoor, zoals je zojuist hoorde. Ja, weet je, een lekker nummer, perfect voor de achtergrond of voor een hele relaxte dag kun je dat heerlijk draaien. Goed, Nederlandstalig nu in de muzieksafari. Het lied Mama, waar ben je nou van Gerrit Joling? Ja, heel persoonlijk een emotionele ballade uitgebracht als eerbetoon aan zijn overleden moeder Jannie Joling van Dorp. En dat lied ontstond na een emotioneel moment in zijn docu-soap Only Joling, waarin Gerrit de as van zijn moeder uitstrooide voor de kust van Curaçao.

Sebastase, Una Canzone, een van de meest bekende nummers van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti. Weet je waar het lied over gaat? Het zou best kunnen dat je die weet hoor, ik heb het ook heel lang niet geweten. In dit nummer zingt Ramazzotti over de vraag wat er zou gebeuren als één liedje genoeg zou zijn om de wereld te verbeteren of de mensheid meer liefde en begrip bij te brengen. Nou, ik heb wel een aantal mensen noemen die dat liedje maar eens heel goed moeten gaan beluisteren. Maar de politieke praatje laten we nu maar even achterwege hier in de muzieksafari. We gaan verder met de Maxi Safari. Het legendarische nummer Ain't No Mountain High Enough werd in 1970 door Diana Ross uitgebracht als haar eerste grote solo nummer. Een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het origineel is een duet uit 1967 van Marvin Gaye en Tammy Terrell. De versie van Ross is totaal anders gearrangeerd. Van een, kun je zeggen, up-tempo duet naar een heel dramatisch meesterwerk.

Nou, dat was het dan voor deze week. De Maxi Safari, Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg kan ooit te hoog zijn om wat dan ook te overwinnen. Kort gezegd komt het daarop neer. Live Your Life, van de in Virginia geboren en door Patti LaBelle gecoachte zangeres Miracle Thomas. Een ja, lekker R&B soul track nummer. Het werd uitgebracht niet zo erg lang geleden en geproduceerd in samenwerking met de Duitse producer en artiest Rob Hart. Laten we eens gaan luisteren. Miracle Thomas.

Edge of Desire van de Britse producer Jonas Blue. Je zou vragen, misschien wat valt te lachen. Nou, vergat de schijf van de microfoon open te zetten. Zat er te praten, terwijl er nog niks te horen was. Vandaar. Nou, Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malai. Vorig jaar een enorm hit op diverse festivals. En ook een enorme streaminghit met 100 miljoen streams. We gaan eens eventjes weer Nederlandstalig doen, beter dan goed. Een ja, vrolijk popsong, feel-good single van de Vlaamse zanger Kerry Hagger. Het nummer gaat over bijzondere personen in je omgeving die er altijd voor je staan.

Ja, ze waren muzikaal in de roerige periode rond 1989, 1990... waarin onder andere de val van de Berlijnse muur speelde en waarin de Britse zanger Seal het nummer Crazy uitbracht. En het was wereldwijd een enorme hit en graag weer gedraaid hier in de muzieksafari. Bente, dat is een persoonlijke dromerige, of meestal het nummer 321 van Bente is een dromerige popsingle. Het lied gaat over een intens jaar waarin de zangeres naar eigen zeggen te hard ging. Ze zingt over de noodzaak om opnieuw de balans te vinden in haar leven en haar relatie.

lang van gaan genieten van dit lekkere zomerse nummertje. Eens kijken naar de klok. Nou, nog zo'n 5,5 minuten te gaan. Heel in het korte zijn we weer klaar met de muzieksafari. Uiteraard weer graag gedaan. Fijn dat je er weer bij was. Hoop je volgende week uiteraard weer te treffen. We gaan ze dadelijk uit met onder andere Dusty Springfield, I Close My Eyes en Count to Ten. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari. Safari.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Het radionieuws.
3: Met het radionieuws. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws.
0: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
7: I have a dream that one day...

0: God created it.
1: Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel van 7 tot 9 bij het station Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion de Prado en ik heb weer een fijne playlist voor jullie klaarstaan.
2: Domingo 14 enero 2024.
1: Een brief aan de jeugd, La Carta. En ik was de afgelopen weken was ik toch wel weer erg geboeid door de jeugd.

Ja, een mooie brief aan de jeugd. Niet alleen de Cubaanse jeugd. Je kan het eigenlijk doortrekken naar alle jeugd. En ik had vorige week al verteld, ik was in Rovinje geweest. En daar was ik onder andere met iemand van 16 jaar... die mij ook weer heel veel inspiratie heeft gegeven. Deze week ook weer een aantal wat jeugdige mensen ontmoet. En het is toch altijd mooi om die visie op de wereld... of de onbezorgdheid te horen. En en dat terwijl we eigenlijk helemaal niet weten waar het naartoe gaat. Maar die depressie die laat ik even voorbij gaan. De volgende is Memorias. Het is een cover. En hij is van Choco y su Complices. En dat is echt wel een vette salsa band. Maar ook zij maken dus af en toe wel eens covers.

zeer bekend iemand die Chocoïsu Complices is in 2016 door Eric Durier, is hij zijn gewone naam, opgericht. En de groep heeft 16 leden. En ze zijn wel eens her en der op festivals in Nederland geweest de afgelopen jaren. Het is een keiharde salsa band. En ik moest ook wel lachen toen ik hoorde dat hij dus die cover had overgenomen, die uiteindelijk toch weer in een heel fijn nummer eindigt. Deze vind ik een van de mooiste nummers van Willy Cherino voor de dansschool, voor de dansvloer. Bongo.

Volgens mij is alles al uitgevonden wat betreft mode. En is het alleen maar een combinatie van andere kleuren, modellen, rijpijpen, smalle pijpen, puntschoenen, ronde schoenen, blokhakken. Maar die combinaties die variëren nou tegenwoordig. Maar ik heb niet zoals bij muziek, heb ik toch bij mode het gevoel dat alles al uitgevonden is. Afijn, Tromboranga was dat. Fijne band om op te dansen. Volgende is een van de Cubaanse sons die op het ogenblik veel gedraaid wordt. Ook op LA-feesten. Het is een simpele tekst. Ik heb zin om je te zien.

eigenlijk moet je hier zon op dansen. En dat is het accent op 3-4. En niet op 1. En dan krijg je wel een heel andere flow. Maar het is Fresno Music. En het is een nummer wat heel vaak gedraaid wordt op allerlei feesten. De volgende is een nummer wat ik veel in Rovinje heb gehoord. Ik ben naar een van de grootste salsa festivals in Europa gegaan. In Kroatië. En daar waren veel poolparties. Overdekt terras waar mensen naast een zwembad gewoon de hele middag stonden te dansen. En dit nummer werd gewoon heel vaak gedraaid. Je hebt het in verschillende uitvoeringen. Maar dat doet er niet toe.

Ja, Changui, en dit was dan de, denk ik, een van de wat oudere Cubaanse versies. Hij is door veel artiesten gecoverd. Mooi nummer. De volgende is, wat gingen we? Oh ja, we gingen even naar de Mambo-tijd. Want in Rovinje, waar ik was dus, op dat grote salsa-festival, daar was ook een heleboel Mambo. En ja, dan moet ik daar gewoon toch wel iets van draaien.

Ja, en er is altijd veel verwarring over mambo. Mambo is sowieso voor muzikanten een bepaald muziekstuk. Maar in de meeste situaties wordt het eigenlijk, is het eigenlijk benoemd met betrekking tot dansen. En ik heb het even opgezocht. Mambo is een Cubaanse dans en een muziekvorm. Dat is het laatste wat begin wat ik al zei. De dans behoort tot de Latijns-Amerikaanse dansen en is ontwikkeld in Cuba met als verre voorouder de oorspronkelijke rumba. De naam komt van gelijknamig muziekstuk gecomponeerd door Orestes en Cachao López rond 1938, dus dat is best wel een poos geleden al. En het is tevens de naam voor Haitiaanse voodoo priesteressen. Even kijken, het muziekstuk was een danson waarin verschillende ritmes uit de Afrikaanse volksdansen werden gecombineerd. En dan ga ik even verder. De blinde orkestleider Arsenio Rodriguez, heel bekend, was belangrijk voor die ontwikkeling van de mambo en andere Cubaanse muziek. Hij verbreedde de ritmesectie van de traditionele Cubaanse conjunto en voegde er meer koperinstrumenten aan toe. Nou, dat hoor je dus ook in de muziek. Zijn arrangementen tonen ook een duidelijke invloed met Amerikaanse big band swing, waardoor de muziek internationaal populair werd. Nou, dat is ook wat je hoorde net. Die band heette ook de Mambo Big Band. Dus ja. De dans is ritmisch gelijk aan de langzame bolero's, maar heeft een complexer danspatroon. Nou, en dan komt er een hele uitleg over hoe je dat moet dansen, maar dat zou ik maar eens gewoon bij een dansschoolleraar vragen. Wat nog wel leuk is, dat de Cubaanse orkestleider en componist José Pérez Prado maakte rond de jaren 50 veel wereldhits. Muziek is weer belangrijk geworden of bekend geworden met Dirty Dancing, waarin Patrick Swayze op romantische wijze dans met Jennifer Grey. Nou, dat even over de mambo. We gaan verder. Even kijken waar we nu uitkomen. Ja, we gaan even naar een heel ander genre, naar de Dominicaanse Republiek.

Ja, bachata. En dat wordt ook tegenwoordig heel veel gedanst. Er zijn veel meer bachata-feesten dan salsa-feesten. Ja, nou, jullie weten dat ik een salsa-fan ben. Dus ik blijf gewoon lekker salsa draaien. En ook een feest geven met veel salsa. We gaan nog naar een ander genre. Naar kizomba, semba. Nou, fijne chill-muziek is dat. En de wat snellere soorten nummers... die zijn echt wel heel gezellig om op te dansen. Deze zit er ergens een beetje tussenin. Niet zo snel.

zumba en samba kan je ook bij de verschillende dansscholen dansen. Is erg relaxed. En ja, het is gewoon anders. Het is anders dan bachata, dan salsa, dan merengue. De volgende is eentje van Formel Isu Los Van Van. En dat is wel een van de allerbelangrijkste, beroemdste bands uit Cuba. Ze waren op dat grote salsa-festival waar ik was in Rovinj in Kroatië. En ik vond dit wel een mooie tekst. Amiga mia, mijn vriendin.

Ja, bands die historie hebben neergezet en nog steeds doen. De bandleider is inmiddels overleden. Maar zijn werk wordt voorgezet door zijn zoon. En deze naam moet je gewoon onthouden, los van Van. De volgende gaat een beetje een emotionele worden. We hebben afgelopen maandag is een hele goede vriend van ons overleden aan een dubbele longontsteking. Nou, je zou zeggen, een longontsteking, daar overlijd je niet aan. Nee, dames en heren, een longontsteking kan dus heel gevaarlijk zijn en daar kan je wel degelijk aan overlijden. Zijn medicijnen sloegen niet aan. Van alles geprobeerd, noem maar op. En het ging slechter en slechter. En gewoon afgelopen maandag, we hebben vrijdag de crematie, of zaterdag de crematie gehad. Vrijdag is hij overleden. De man was 60 jaar en ik ben 71. En dan denk ik van jeetje mina, die spiegel van het leven die je elke keer voorkrijgt om echt wel te genieten en gewoon de slechte dingen maar gewoon voorbij laten gaan. Je kan de wereld toch niet veranderen. Je kan alleen maar je vierkante meter veranderen, zei mijn vader altijd. En geniet daarvan. Laat dingen los. Maak geen ruzie. Noem maar op. Al die kleine dingen. Ook met families. Begrijp soms niet dat families ruzie hebben. Afijn. Dos Gardenias van Ibrahim Ferrer. Ferry en Karin, deze zijn voor jullie.

0: otro querer.
1: Prachtig traditioneel nummer, een bolero. Danson komt hij vandaan natuurlijk. En daarmee zijn we beland in de laatste drie minuten van het programma Caribisch Carousel op de maandagavond. Ik ga zo meteen overschakelen naar het nieuws. We hebben nog, denk één nummertje, maar ik weet niet eens, drie minuten. Hoe lang doet die? Nou, die haal ik net waarschijnlijk. In ieder geval, blijf luisteren naar de klok van 8 uur. Dan ben ik er weer. En dan gaan we nog een tweede uurtje maken van Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
13: I have a dream that one day...

Ja, en daar zijn we weer in het tweede uurtje van Caribisch Carousel op de maandagavond tot 8 uur. Of vanaf 8 uur tot 9 uur nog lekker tropische muziek. En we gaan beginnen met Suriname.

Ja, lekker binnenkomen van Suriname. Ik had gisteravond, waren we na ons feest, een beetje naar Surinaamse muziek aan het luisteren. En die Kaseko en die Kawina, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Maar Surinamers houden ook met name van dit soort muziek. En dat is echt eigenlijk wel feestjesmuziek. Dus het was weer gezellig bij de afterparty van Skifit Salsa Sunday. De volgende is van Milly Quezada. Samen met Elvis Crespo. En die is met Romeo Santos binnenkort 12 juli in Den Haag in het Zuiderpark te vinden.

Ja, dat is Codigo. Codigo heet hij, Codigo. Nooit van gehoord, maar goed. Deze wel, hier hebben we iedereen wat van gehoord. Dat was een hit. Dat was ook van Davidito Paredes. En ik moest er weer aan denken toen ik in Rovinia was. Want er waren gewoon niet

Ja, en het is toch altijd jammer als je geen Spaans spreekt. Want dan is dansen ook soms wat intenser. Omdat je gewoon de woorden verstaat. En ja, dat geeft ook vaak een beweging in je lichaam. Dus, maar goed, de muziek is ook altijd fijn. En daar kan je natuurlijk ook lekker op dansen. We gaan even naar een ander genre weer. En dat is Kizomba en Semba. En dit is DJ Capitula met 14 Roses.

14 Rozen. Mooi nummer. Ik ga hem even stopzetten, want ik wil even wat vertellen. Even kijken, wat hebben we? We hebben zometeen 26 tot 28 juni het Rueda Festival in Ede. Daar komen eigenlijk alle Rueda lovers die komen daar bij elkaar. Leuke workshops, ook van scholen in Nederland. En ja, Rueda is zo'n dans waar je in een kring staat. En dan wordt er iets geroepen en dan moet je dan een draadje bij doen. En na dat draadje word je doorgeduwd naar de partner naast je. Nou, het klinkt een beetje plastisch, maar het is gewoon keigezellig. En ja, die calls die bij zo'n draadje horen, die veranderen. En je hebt een aantal basiscalls, maar je hebt ook een heleboel fantasiecalls. En die veranderen ook, want die Cubanen verzinnen gewoon elke keer wat nieuws. Erg leuk om te doen. Ik vind het op het ogenblik een van de leukste dingen, naarmate ik ook ouder word. Omdat je gewoon meteen contact met iedereen hebt. Je danst niet met eens partner, je wordt doorgeschoven. Dus zo'n kring is meestal wel 10 paren, 12 paren. En dan heb je al meteen contact voor als je daarna wil dansen. Dus heel gezellig is dat. Dat is dus 26 tot 28 juni het Rueda Festival in Ede. Dan hebben we 11 juli is Alegria hier in Eindhoven. Dat is dat grote salsa festival op het in Strijp. En ik hoop dat ze mooi weer hebben. Ze hebben een paar keer slecht weer gehad. Maar ik hoop dat het mooi weer is. En het is altijd heel gezellig. Ik ga naar Den Haag, want daar spelen Romeo Santos en Prins Royce. S'avonds in het Zuiderpark. Een buitenconcert. En dat is een uniek concert, want die twee zijn eigenlijk bijna nooit met z'n tweeën. Dan is er 19 juli zijn er de Vierdaagse feesten in Havana aan de Waal. Daar heb ik dus last van, want er gaan een heleboel mensen gaan daar naartoe. Daar wordt buiten gedanst. Ook onze DJ's van Skifit Salsa Sunday draaien daar. Maar we hebben laten Skifit gewoon doorgaan, omdat ik toch nog wel een DJ over heb. En een van de DJ's van die Vierdaagse feesten komt, die moet als eerste draaien. Die komt dan later terug naar Skifit. Dus dat is 19 juli. Nou, dan is er nog tussendoor is er 9 juli Havana de première in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi band. Moet je eigenlijk gewoon naartoe gaan. Nou, en dan zitten we alweer in eind juli, begin augustus. En dan gaan we met een hele grote groep waar we Rueda mee dansen, gaan we naar Stuttgart. Want daar, Heilbronn eigenlijk, want daar is ook gewoon een heel groot Rueda festival. Ja, als je met een heel stel gaat, dan ga je in een huisje zitten en is gewoon gezellig of in een hotel met z'n allen. En we hebben allemaal dezelfde hobby en dat is dansen. En dat maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk. We blijven even bij de Kizomba. Yeah.

vind het heerlijke chill muziek, die samba en de kizomba. Moet niet te langzaam gaan, dan wordt een beetje blikkerig. Maar dit soort muziek mag graag in de auto draaien. Dit is iets anders. Dit is volgens mij afrobeat of zo. Ik vind ook die muzieksoorten die bij kizomba, samba door elkaar heen gedraaid worden, die vind ik nog steeds ingewikkeld. Nou, deze is wel mooi. Let me enjoy myself.

vrolijk nummertje, toch? Ja, voetbal. Nou, ik zit, ben erg een fan van Curaçao. Ik vind het ook helemaal heerlijk dat inmiddels ze ook 0-0 hebben gespeeld en gewoon doorgaan. Die keeper heeft inmiddels het hoogste aantal defensen op zijn naam staan. Caferius spelen ook Nederlandse voetballers in, dus daar hebben we ook wel iets mee. Nou, een Nederlandse elftal zit vol met Caribische mensen die inmiddels allemaal gescoord hebben. Nummers die het Curaçaose elftal gebruikt is onder andere Blue Wave. Die heb ik al een paar keer gedraaid. En deze is ook Bontardi. Oftewel, goedemiddag. Ik kan niet meer wachten. Mijn geduld...

0: Ja, goedemiddag. Ik heb geen geduld meer. Even kijken, wat gingen we doen? We gingen nog eventjes verder met de agenda. Ik heb op mijn Facebookpagina en ook op de Facebookpagina van Skifit Party Center heb ik een heel overzicht van allerlei agenda's waar je in kan kijken als je wil gaan dansen. Het zijn er inmiddels nogal wat. Wij hadden er destijds eentje, salsagids.info, en die was van Kastuin, maar Kastuin is helaas ook inmiddels overleden. Dus die website die bestaat niet meer. Veel mensen hebben het overgenomen. Dat houdt in dat het is gaan scatteren. Je hebt verschillende dingen op verschillende websites. En als je het wel allemaal wil, dan moet je heel veel handwerk verrichten. Maar goed, ik zou er kijken, want de meeste feesten staan er toch wel op. En in deze tijden heb je natuurlijk leuk soms, hoe noem je dat, buitenfeesten. En die moet je gewoon niet missen als het lekker weer is. Wat verder nog? Verder hebben wij dus een Facebookpagina op van Skifit Party Center. En als je daar dat wil volgen, de feesten en wat we er allemaal doen, dan moet je die gewoon even zoeken en daar even op klikken. Ik heb ook een privépagina, maar daar heb ik eigenlijk toch liever niet iedereen op. En als het alleen maar over de feesten van Skifit gaat, dan ga lekker naar die pagina. Wat gingen we doen? We gingen naar de volgende. En dat is een nummer wat we gebruikten voor de Rueda. Dat heeft ook met onze vriend te maken die afgelopen maandag is overleden. Ik heb al wat verteld over die Rueda. Nou, dat doen we zelf ook. Hij deed daar ook aan mee. En op zijn crematie werd dit nummer gedraaid.
1: La clave llama la salsa. Salseros se llaman.
2: Yo vengo.
1: Salseros se llaman.
2: Yo vengo.
1: Salseros se llaman.
2: Yo vengo.
1: Salseros se llaman.
2: Yo vengo.

dat is voor ons natuurlijk altijd best wel moeilijk. Want we hebben een heleboel fijne muziek die we willen draaien. Maar op zo'n crematie is dat soms wat heftig voor andere mensen. Dit nummer viel op zich wel gewoon mee. En nou ja, het heeft iedereen wel even weer op zijn plek gezet. Zo'n overlijden van iemand van 60 en dan aan een longontsteking waarvan je denkt, daar ga je toch niet meer aan dood tegenwoordig. Nou, dus wel binnen 2 weken. Geniet van het leven.

Ja, dat is een beetje weer die gebiedende taal die je in het Spaans hebt. Deja me vivir mi vida. Oftewel, laat me mijn leven leven. En dan zingt je er ook nog achteraan van laat me het rustig leven. Laat me met rust. Ja, doen we ook heel vaak onderling allemaal oordelen over mensen die gewoon allemaal op hun eigen manier een beetje hun geluk aan het zoeken zijn, in wat voor vorm dan ook. En zolang je de ander er geen kwaad mee doet, wat moet je je er eigenlijk dan mee bemoeien? De volgende is, even kijken, Tromboranga weer. Dat is een nummer, het heet El Mundo de Revés. De wereld van de dromen.

Mooi nummer. Van Tom Branga ook weer. Oké, de laatste 6 minuten zijn we ingegaan. En die gaan we nog even vullen met wat meer ingetogen nummers. Het eerste nummer is een nummer wat ooit heel veel gedraaid is. Maar wat je bijna nooit meer hoort. Sabanas Frias, oftewel Koude Lakens. En de laatste is Papa Oepa. En dat is van een mooie band. Ik denk dat ik vast afscheid van jullie ga nemen. Ik hoop dat het weer wat was deze keer. Ik vond zelf van wel. En ik ben er volgende week gewoon weer live. En ik zou zeggen, Bossieman, geniet van het leven. Maar doe zuinig met jezelf. Want je hoeft maar eenmaal ziek te raken. En dan kan het dus zo afgelopen zijn. Dat ervoeren wij weer afgelopen week. Fijne week dus. Ik hoop dat de temperatuur ietsje zakt. En tot de volgende maandag. Bedankt voor het luisteren.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radio nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Crossroads met Kees de Haan.
7: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Grey Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Gradle Isle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Avatar.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

0: de original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

het legendarische moeder-dochterduo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Amerikanen-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country

0: Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
11: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuoze gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feeling Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heet dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is. Wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
1: SNB
13: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
1: SNB.

plek waar muziek de tijd niet vult, maar vertraagt. Waar elke klank de kans krijgt om uit te waaien voordat de volgende zich aandient. Hier draait het niet om waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat. Alleen om het moment dat zich nu ontvouwt. En om de schoonheid die daarin verborgen ligt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dream Sessions.

Soms zijn het niet de grote gebeurtenissen die een dag kleur geven. Vaak zijn het juist de kleine momenten die ongemerkt blijven hangen. Een blik, een gedachte, een melodie die op het juiste moment langskomt. Deze muziek lijkt die momenten te herkennen en geeft ze de aandacht die ze verdienen.

Er schuilt iets bijzonders in muziek die nergens haast mee heeft. Ze hoeft niets te bewijzen en zoekt geen bevestiging. Ze bestaat eenvoudigweg. Precies zoals een avondlucht bestaat. Rustig, vanzelfsprekend en altijd in beweging. Misschien is dat waarom ze zo vertrouwd aanvoelt. Dit zijn de Love Songs van Dream Sessions.

Luisteren is soms meer loslaten dan vasthouden. Niet zoeken naar betekenis, maar ruimte maken voor beleving. De mooiste melodieën laten vaak iets open, zodat je er je eigen herinneringen in kunt terugvinden.

Buiten gaat de wereld onverstoorbaar verder. Lichten doven, wegen raken leger en ramen weerspiegelen de nacht. Maar hier mag alles even op een lager tempo bewegen. Omdat sommige momenten vragen om rust in plaats van snelheid. Elke track laat iets achter voor de volgende. Een sfeer, een gevoel, soms slechts een enkele gedachte. Zo ontstaat langzaam een verhaal zonder verteller. Niet geschreven met woorden, maar met klank en stilte.

Dream Sessions. Zoek niet naar hoogtepunten. Het vertrouwt erop dat schoonheid ook in eenvoud kan schuilen. In een enkele pianotoets, een warme stem of een zweverige akkoordwisseling. Dingen die klein lijken, maar lang kunnen blijven nazinderen. Juist omdat ze niets forceren.

Misschien is dat het mooiste aan muziek. Dat ze aanwezig kan zijn zonder zich op te dringen. Zoals maanlicht dat een landschap verandert zonder het aan te raken. Je ziet hetzelfde als daarvoor, maar toch voelt alles anders.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur de meer muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

records anymore.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Oh, 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. The late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere